0: Het los mal unsere Kinder zaus.
1: Het spämmer is es no.
0: Het grämmer aus'n Schneckenhaus,
1: ja. Jo, het der

Een absolute number one rhythm and blues band. Tamals in die 40er jaren in Amerika. Louis Jordan uit de Stephanie Five met Texas and Pacific. Veröffentlicht in 1947 op Decca Records. In Nashville, Tennessee, 1947. In de Castle Recording Studio, Nashville, Tennessee. Gaan we jetzt hier. Hank Williams, Move Them Over.

listening to the sound of the steel guitar rack. Das waren Pee Wee King and his Golden West Cowboys met een steel guitar rack uit 1947. Oké, we gaan jetzt richting West Coast, Californië, met Rhythm and Blues van Jack McVie. En we gaan jetzt hier op de platte spelen uit 1947. Jack McVie met Two Timing Baby Boogie.